Hoe is de rijkwijde van de zenders? U wordt vaak omschreven als een piratenzender. Voelt u zichzelf nou een zeerover? Hoe is de rijkwijde van de zenders? U wordt vaak omschreven als een piratenzender.